Franz! Franz! Franz! Franz! Dai voltijo dat voetbal bij Aradia splochne chujem!